0: voor zou bestaan.
1: Yavian, Oliver Sherman Tower, 645, Bravo Romeo, November Kilo, Hawaii Sugar Creek.
2: It is valid NSR.